0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Wall Street is lager gesloten door stijgende olieprijzen en zorgen over inflatie. De Dow Jones verloor 0,6% en de Nasdaq 0,7%. Brentolie steeg ruim 6% tot $108 per vat. Beleggers houden rekening met een renteverhoging door de Federal Reserve. Israël claimt een tunnelcomplex van Hezbollah in het zuiden van Libanon te hebben verwoest. Premier Benjamin Netanyahu noemt het belangrijke ondergrondse infrastructuur die in de afgelopen 2 decennia is gebouwd. Het complex lag bij de heuvel Ali Altar, ten oosten van de stad Nabati. Een bus van reisorganisatie OAT met 48 Nederlanders is verongelukt in Zwitserland. Bij het ongeluk in de buurt van Susch zijn volgens de Zwitserse politie meerdere doden en gewonden gevallen. Meerdere reddingseenheden en helikopters zijn ingezet. Meer details zijn nog niet bekend. Canada levert voor $350 miljoen aan onderscheppingsmateriaal voor de Oekraïnse luchtverdediging. Premier Mark Carney maakte dat bekend bij het bezoek van Volodymyr Zelensky. Daarnaast komt er $450 miljoen aan kredietgaranties voor energieherstel en ziekenhuizen. Nu nog het weer. De komende periode blijft het droog. De temperatuur verandert nauwelijks en blijft rond 14 graden. De lucht is overwegend bewolkt, er staat een matige wind uit het zuiden. Dat weerbeeld houdt voorlopig aan. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Wall Street is lager gesloten door stijgende olieprijzen en zorgen over inflatie. De Dow Jones verloor 0,6% en de Nasdaq 0,7%. Brentolie steeg ruim 6% tot $108 per vat. Beleggers houden rekening met een renteverhoging door de Federal Reserve. Israël claimt een tunnelcomplex van Hezbollah in het zuiden van Libanon te hebben verwoest. Premier Benjamin Netanyahu noemt het belangrijke ondergrondse infrastructuur die in de afgelopen 2 decennia is gebouwd. Het complex lag bij de heuvel Ali Altar, ten oosten van de stad Nabati. Een bus van reisorganisatie OAT met 48 Nederlanders is verongelukt in Zwitserland. Bij het ongeluk in de buurt van Susch zijn volgens de Zwitserse politie meerdere doden en gewonden gevallen. Meerdere reddingseenheden en helikopters zijn ingezet. Meer details zijn nog niet bekend. Canada levert voor $350 miljoen aan onderscheppingsmateriaal voor de Oekraïnse luchtverdediging. Premier Mark Carney maakte dat bekend bij het bezoek van Volodymyr Zelensky. Daarnaast komt er $450 miljoen aan kredietgaranties voor energieherstel en ziekenhuizen. Nu nog het weer. De komende periode blijft het droog. De temperatuur verandert nauwelijks en blijft rond 14 graden. De lucht is overwegend bewolkt, er staat een matige wind uit het zuiden. Dat weerbeeld houdt voorlopig aan. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Wall Street is lager gesloten door stijgende olieprijzen en zorgen over inflatie. De Dow Jones verloor 0,6% en de Nasdaq 0,7%. Brentolie steeg ruim 6% tot $108 per vat. Beleggers houden rekening met een renteverhoging door de Federal Reserve. Israël claimt een tunnelcomplex van Hezbollah in het zuiden van Libanon te hebben verwoest. Premier Benjamin Netanyahu noemt het belangrijke ondergrondse infrastructuur die in de afgelopen 2 decennia is gebouwd. Het complex lag bij de heuvel Ali Altar, ten oosten van de stad Nabati. Een bus van reisorganisatie OAT met 48 Nederlanders is verongelukt in Zwitserland. Bij het ongeluk in de buurt van Susch zijn volgens de Zwitserse politie meerdere doden en gewonden gevallen. Meerdere reddingseenheden en helikopters zijn ingezet. Meer details zijn nog niet bekend. Canada levert voor $350 miljoen aan onderscheppingsmateriaal voor de Oekraïnse luchtverdediging. Premier Mark Carney maakte dat bekend bij het bezoek van Volodymyr Zelensky. Daarnaast komt er $450 miljoen aan kredietgaranties voor energieherstel en ziekenhuizen. Nu nog het weer. De komende periode blijft het droog. De temperatuur verandert nauwelijks en blijft rond 14 graden. De lucht is overwegend bewolkt, er staat een matige wind uit het zuiden. Dat weerbeeld houdt voorlopig aan. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance heeft op het Republikeinse partijcongres in Dallas Charlie Kirk herdacht. Kirk werd een jaar geleden vermoord. Vance noemde de avond somber. Op de universiteit in Utah werd een beeld van Kirk onthuld. Volgens lokale media bleef het rustig bij protesten. Drie verdachten van een inbraak bij een tankstation in Kessel zijn gewond geraakt bij een politieachtervolging. Hun auto crashte rond 2:50 op de afrit Venlo-Zuid van de A73. De politie kreeg kort na 2:30 de melding. Over hun verwondingen is niets bekend. OpenAI overweegt de ontwikkeling van geavanceerde kunstmatige intelligentie af te remmen. Topman Sam Altman heeft dat volgens bronnen van Bloomberg deze week gezegd tijdens een vergadering met medewerkers. OpenAI wil niet reageren. De Zwitserse president Guy Parmelin zegt diep geschokt en ontdaan te zijn door het ongeluk met een Nederlandse touringcar bij Sus. De bus raakte donderdag van de weg. Volgens de politie vielen meerdere doden en gewonden. In de bus zaten 49 Nederlanders. Parmelin betuigt zijn medeleven aan de nabestaanden. Nu nog het weer. De komende uren is er kans op neerslag, maar op veel momenten blijft het droog. De lucht blijft overwegend bewolkt. De matige wind komt uit het zuiden. De temperatuur blijft stabiel rond 14 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance heeft op het Republikeinse partijcongres in Dallas Charlie Kirk herdacht. Kirk werd een jaar geleden vermoord. Vance noemde de avond somber. Op de universiteit in Utah werd een beeld van Kirk onthuld. Volgens lokale media bleef het rustig bij protesten. Drie verdachten van een inbraak bij een tankstation in Kessel zijn gewond geraakt bij een politieachtervolging. Hun auto crashte rond 2:50 op de afrit Venlo-Zuid van de A73. De politie kreeg kort na 2:30 de melding. Over hun verwondingen is niets bekend. OpenAI overweegt de ontwikkeling van geavanceerde kunstmatige intelligentie af te remmen. Topman Sam Altman heeft dat volgens bronnen van Bloomberg deze week gezegd tijdens een vergadering met medewerkers. OpenAI wil niet reageren. De Zwitserse president Guy Parmelin zegt diep geschokt en ontdaan te zijn door het ongeluk met een Nederlandse touringcar bij Sus. De bus raakte donderdag van de weg. Volgens de politie vielen meerdere doden en gewonden. In de bus zaten 49 Nederlanders. Parmelin betuigt zijn medeleven aan de nabestaanden. Nu nog het weer. De komende uren is er kans op neerslag, maar op veel momenten blijft het droog. De lucht blijft overwegend bewolkt. De matige wind komt uit het zuiden. De temperatuur blijft stabiel rond 14 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Esme Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance heeft op het Republikeinse partijcongres in Dallas Charlie Kirk herdacht. Kirk werd een jaar geleden vermoord. Vance noemde de avond somber. Op de universiteit in Utah werd een beeld van Kirk onthuld. Volgens lokale media bleef het rustig bij protesten. Drie verdachten van een inbraak bij een tankstation in Kessel zijn gewond geraakt bij een politieachtervolging. Hun auto crashte rond 3:10 op de afrit Venlo-Zuid van de A73. De politie kreeg kort na 2:30 de melding. Over hun verwondingen is niets bekend. OpenAI overweegt de ontwikkeling van geavanceerde kunstmatige intelligentie af te remmen. Topman Sam Altman heeft dat volgens bronnen van Bloomberg deze week gezegd tijdens een vergadering met medewerkers. OpenAI wil niet reageren. De Zwitserse president Guy Parmelin zegt diep geschokt en ontdaan te zijn door het ongeluk met een Nederlandse touringcar bij Susch. De bus raakte donderdag van de weg. Volgens de politie vielen meerdere doden en gewonden. In de bus zaten 49 Nederlanders. Parmelin betuigt zijn medeleven aan de nabestaanden. Dan hebben we nog het weer. Op dit moment ligt de temperatuur op 14 graden. De lucht is meest bewolkt en er staat een matige wind uit het zuiden. De komende uren is neerslag mogelijk, maar op veel momenten blijft het droog. De temperatuur blijft rond 14 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Joey Koeipoet.
3: En zo zit het vrijdag 11 september. Goed dat je erbij bent. Feel Good Radio staat aan met Wild Cherry. Play that funky music.

Nee, maar dan de Bossa Mol. Oh nee, het was de Bossa Nova natuurlijk. Eddie Gorn op Feel Good Radio. En ook nog Bob Dylan en Knocking on Heaven's Door. Hey, het is 6 uur geweest. Feel Good Radio zit aan. 7 uur geweest. Het is 6 over 7. Moet wel goed zeggen natuurlijk. Ik moet ook even wakker worden. Je merk je het. Zo meteen op de radio. Queen, We Are The Champions. En nu Carpenters. Hier is Top Of The World. Feel Good Radio. Such a

van Suzy Quattro en Chris Norman op Feel Good Radio. Gary en de Pacemakers, hoorde je ook nog Ferry Cross the Mercy. Ah, dat zijn ze, die heerlijke liedjes om mee wakker te worden op vrijdag, dus 11 september vandaag. Joey Koeivoets hier met de ochtendshow. En straks voor je Bobby Goldsboro. Harney komt eraan. En ach, ik vind het ook leuk als jij me even laat weten dat je al

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance heeft op het Republikeinse partijcongres in Dallas Charlie Kirk herdacht. Kirk werd een jaar geleden vermoord. Vance noemde de avond somber. Op de universiteit in Utah werd een beeld van Kirk onthuld. Volgens lokale media bleef het rustig bij protesten. Drie verdachten van een inbraak bij een tankstation in Kessel zijn gewond geraakt bij een politieachtervolging. Hun auto crashte rond 2:50 op de afrit Venlo-Zuid van de A73. De politie kreeg kort na 2:30 de melding. Over hun verwondingen is niets bekend. OpenAI overweegt de ontwikkeling van geavanceerde kunstmatige intelligentie af te remmen. Topman Sam Altman heeft dat volgens bronnen van Bloomberg deze week gezegd tijdens een vergadering met medewerkers. OpenAI wil niet reageren. De Zwitserse president Guy Parmelin zegt diep geschokt en ontdaan te zijn door het ongeluk met een Nederlandse touringcar bij Susch. De bus raakte donderdag van de weg. Volgens de politie vielen meerdere doden en gewonden. In de bus zaten 49 Nederlanders. Parmelin betuigt zijn medeleven aan de nabestaanden. Dan hebben we nog het weer. Op dit moment ligt de temperatuur op 14 graden. De lucht is meest bewolkt en er staat een matige wind uit het zuiden. De komende uren is neerslag mogelijk, maar op veel momenten blijft het droog. De temperatuur blijft rond 14 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

zo op de vroege ochtend. Het was Earth, Wind and Fire. En Esme heeft je weer bijgepraat over het laatste nieuws uit de regio en de rest van de wereld. Ze loopt hier altijd met een glimlach rond in de ochtend. Heerlijk. Straks over een klein half uurtje hoor je natuurlijk weer Esme met het nieuws. En nu Kenny Rogers. She believes in me. While she lay sleeping.

Transfer. En natuurlijk ook naar de New York Mining Disaster van de Bee Gees op de radio. Wat een mooie platen hebben zij ook gemaakt, hè? En de verschillende sounds die zij hadden. In de jaren 60 klonken ze nog niet met die hoge stemmetjes. Dat kwam pas later. Op Feel Good Radio hoor je nu Long As I Can See The Light. Hier is CC.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Drie activisten van de inmiddels opgeheven Hong Kong Alliance zijn in Hongkong veroordeeld tot celstraffen. De organisatie hield jaarlijks herdenkingen voor het Tiananmen-protest van 1989. Lee Chuk-yan kreeg 7 jaar, Chow Hang-toon 7 jaar en 3 maanden, Albert Ho kreeg 5 jaar en 2 maanden. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance heeft op het Republikeinse Partijcongres in Dallas Charlie Kirk herdacht. Kirk werd een jaar geleden vermoord. Vance noemde de avond somber. Op de universiteit in Utah werd een beeld van Kirk onthuld. Volgens lokale media bleef het rustig bij protesten. Drie verdachten van een inbraak bij een tankstation in Kessel zijn gewond geraakt bij een politieachtervolging. Hun auto crashte rond 3:10 op de afrit Venlo-Zuid van de A73. De politie kreeg kort na 2:30 de melding. Over hun verwondingen is niets bekend. OpenAI overweegt de ontwikkeling van geavanceerde kunstmatige intelligentie af te remmen. Topman Sam Altman heeft dat volgens bronnen van Bloomberg deze week gezegd tijdens een vergadering met medewerkers. OpenAI wil niet reageren. Dan hebben we nog het weer. De rest van vandaag blijft het overwegend bewolkt. Er is kans op neerslag. De temperatuur ligt rond 15 graden. Er waait een matige zuidenwind. Op dit moment is het 14 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Joey Coeypoets.
4: 8 uur geweest, de 2 uur van ochtendshow. Gaan we beginnen met Sammy Davis Jr. Maar eerst Barclay James, Harvest. Hier is het prachtige Tidals.

0: Donna Summer van het begin tot het eind prachtig. En ja, over prachtig gesproken. Een monument van Nederlandse bodem. Hier is Wim Sonneveld.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefden ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe of het bankstel staat bij Mien.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Drie activisten van de inmiddels opgeheven Hong Kong Alliance zijn in Hongkong veroordeeld tot celstraffen. De organisatie hield jaarlijks herdenkingen voor het Tiananmen-protest van 1989. Lee Chuk-yan kreeg 7 jaar, Chow Hang-tung 7 jaar en 3 maanden, Albert Ho kreeg 5 jaar en 2 maanden. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance heeft op het Republikeinse partijcongres in Dallas Charlie Kirk herdacht. Kirk werd een jaar geleden vermoord. Vance noemde de avond somber. Op de universiteit in Utah werd een beeld van Kirk onthuld. Volgens lokale media bleef het rustig bij protesten. 3 verdachten van een inbraak bij een tankstation in Kessel zijn gewond geraakt bij een politieachtervolging. Hun auto crashte rond 3:10 op de afrit Venlo-Zuid van de A73. De politie kreeg kort na 2:30 de melding. Over hun verwondingen is niets bekend. OpenAI overweegt de ontwikkeling van geavanceerde kunstmatige intelligentie af te remmen. Topman Sam Altman heeft dat volgens bronnen van Bloomberg deze week gezegd tijdens een vergadering met medewerkers. OpenAI wil niet reageren. Dan hebben we nog het weer. De rest van vandaag blijft het overwegend bewolkt. Er is kans op neerslag. De temperatuur ligt rond 15 graden. Er waait een matige zuidenwind. Op dit moment is het 14 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Michel Fugain en Le Big Bazaar was dat een belle histoire. En natuurlijk is mee met het nieuws. Ik vind het zo leuk. Het was zo gezellig. Ja, we hebben het leuk met z'n tweetjes. Ja, dat is echt leuk. Sinds kort zit Esmee natuurlijk elke ochtend bij de ochtendshow om lekker het nieuws voor je te lezen. En zij heeft ook plezier. Dat is mooi. Dus samen worden we wakker. Samen ben je niet alleen met zometeen Frank Sinatra en nu Gloria.

0: Op zoek naar een nieuwe auto of bedrijfswagen? Ontdek bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft de nieuwste Renault en Dacia modellen. Profiteer van scherpe acties en rij zorgeloos met private lease. Met een ruim aanbod occasions en vakkundig onderhoud ben je altijd goed onderweg. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Voor al jouw mobiliteit.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Esmee Geijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Zwitserse hulpdiensten zijn vrijdagochtend begonnen met het bergen van een Nederlandse reisbus die donderdag bij de grens met Oostenrijk verongelukte. De bus van OAD had ongeveer 50 Nederlanders aan boord. Er vielen meerdere doden en gewonden. De oorzaak is nog onbekend. Het is ook niet bekend hoe lang de berging duurt. Een van de drie mensen die in de nacht van donderdag op vrijdag gewond raakte bij een politieachtervolging in Limburg, is overleden. Het gaat om een 48-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De auto crashte rond 2:50 s'nachts. Over de andere twee inzittenden is niets bekend. De ministers van Buitenlandse Zaken van 6 golfstaten spreken maandag in Salalah met hun Iraanse ambtgenoot over scheepvaart door de straat van Hormuz. Het overleg is een initiatief van Oman. Het zou de eerste ontmoeting zijn tussen de 6 landen en een Iraanse functionaris sinds de aanvallen van de Verenigde Staten en Israël op Iran. De Nederlandse goederenexport is in juli met 2,1% gestegen. Bedrijven voerden vooral meer machines en apparaten uit. Ook de export van chemische producten en transportmiddelen nam toe. In juni groeide de export nog met 3,4%. De goederenimport steeg in juli met 0,4%. Dan hebben we nog het weer. De komende uren valt er motregen. Uit het zuiden waait een matige wind. De temperatuur verandert nauwelijks en blijft rond de 15 graden. Op dit moment is het 14 graden en valt er al motregen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Joey Kooijpoes. Feel Good Radio zit aan op de mooie vrijdagochtend. Met zometeen Danny Williams en nu Joe Dassin.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. We zitten voor je klaar. Horen we je straks? De Bellijn.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Zwitserse hulpdiensten zijn vrijdagochtend begonnen met het bergen van een Nederlandse reisbus die donderdag bij de grens met Oostenrijk verongelukte. De bus van OAD had ongeveer 50 Nederlanders aan boord. Er vielen meerdere doden en gewonden. De oorzaak is nog onbekend. Het is ook niet bekend hoe lang de berging duurt. Een van de drie mensen die in de nacht van donderdag op vrijdag gewond raakte bij een politieachtervolging in Limburg, is overleden. Het gaat om een 48-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De auto crashte rond 2:50 s'nachts. Over de andere twee inzittenden is niets bekend. De ministers van Buitenlandse Zaken van 6 golfstaten spreken maandag in Salalah met hun Iraanse ambtgenoot over scheepvaart door de straat van Hormuz. Het overleg is een initiatief van Oman. Het zou de eerste ontmoeting zijn tussen de 6 landen en een Iraanse functionaris sinds de aanvallen van de Verenigde Staten en Israël op Iran. De Nederlandse goederenexport is in juli met 2,1% gestegen. Bedrijven voerden vooral meer machines en apparaten uit. Ook de export van chemische producten en transportmiddelen nam toe. In juni groeide de export nog met 3,4%. De goederenimport steeg in juli met 0,4%. Dan hebben we nog het weer. De komende uren valt er motregen. Uit het zuiden waait een matige wind. De temperatuur verandert nauwelijks en blijft rond de 15 graden. Op dit moment is het 14 graden en valt er al motregen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Third World was dat en Now That We Found Love. Op de mooiste zender voor de regio met de meeste en de mooiste en de beste classic hits natuurlijk. Uit de 60s en 70s. Dit is Feel Good Radio 60s en 70s hits. Met straks Cliff Richard, Angel en nu dat prachtige Lucifer. Hier is House for Sale. Met niet te vergeten natuurlijk Henny Huisman op de drums.

We draaien natuurlijk veel liedjes uit de 60s en 70s. En helaas zijn er al redelijk wat artiesten die we draaien ook overleden. David Bowie hoort helaas ook in dat lijstje. Maar je hoorde er wel met een van zijn grote hits, Starman, 1972. Zometeen na 10 uur hoor je Erwin van der Bliek. Die is zometeen hier met de koffieshow. En tot die tijd de Beach Boys en de Spinners.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks? De
1: Bellijn! We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Esmee Geijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Micron Technology geeft medewerkers in Taiwan een contante bonus van ruim 27.000 euro. Daarbovenop krijgen zij aandelen van de Amerikaanse chipfabrikant. De extra beloning volgt na druk van lokale vakbonden. Die willen ook wereldwijd een deel van de winst voor werknemers. De Nederlandse tourbus die in Zwitserland is verongelukt, is geborgen. De bus had ongeveer 50 Nederlanders aan boord. Een onbekend aantal inzittenden kwam om het leven en er zijn gewonden. De kantonpolitie komt naar verwachting voor het middaguur met een persverklaring over het incident. Steeds meer Amerikaanse politici willen nieuwe regels voor kunstmatige intelligentie. Aanleiding zijn waarschuwingen van twee onderzoekers van Anthropic. Zij zeggen dat de snelle opmars van kunstmatige intelligentie mogelijk tot het uitsterven van de mensheid leidt. Democraten en Republikeinen in het congres reageren bezorgd. Vier groepen willen dinsdag op Prinsjesdag demonstreren langs de route van de Glazen Koets in Den Haag. De gemeente wijst een demonstratievak aan op het Lange Voorhout. Het gaat om Dieren in Nederland, het Burgerinitiatief Groningen, de antimonarchistische groep Republiek en de Hague Peace Project. Ook de Algemene Onderwijsbond protesteert dinsdag bij de Tweede Kamer. Dan hebben we nog het weer. De rest van de dag wordt het onbestendiger met kans op motregen. Het blijft overwegend bewolkt. Er staat een matige wind uit het zuiden. De temperatuur blijft rond 15 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.

Speciaal voor iedereen die zijn sleutels wel eens kwijt is. Dat zijn er veel onder ons natuurlijk. Gérard Lenormand was dat hier. En Vasile Kleed, als wij ze hebben. Goedemorgen. Het is vrijdag. Joey, dankjewel voor de ochtend. Joey, hij is er maandagmorgen weer. Wij gaan vast een beetje weekend vieren. Nog tot 1 uur hier op Feel Good 60s en 70s. Met nu de

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: Op zoek naar slim elektrisch rijden? De nieuwe elektrische Renault Twingo staat nu bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Compact, slim en klaar voor de toekomst. Kom langs voor een proefrit. Ontdek hoe je geld verdient met Vehicle to Grid. En rijd al vanaf €194 per maand met het Renault Relax plan. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Let op, geld lenen kost geld.
2: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
3: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Micron Technology geeft medewerkers in Taiwan een contante bonus van ruim €27.000. Daarbovenop krijgen zij aandelen van de Amerikaanse chipfabrikant. De extra beloning volgt na druk van lokale vakbonden. Die willen ook wereldwijd een deel van de winst voor werknemers. De Nederlandse tourbus die in Zwitserland is verongelukt, is geborgen. De bus had ongeveer 50 Nederlanders aan boord. Een onbekend aantal inzittenden kwam om het leven en er zijn gewonden. De kantonpolitie komt naar verwachting voor het middaguur met een persverklaring over het incident. Steeds meer Amerikaanse politici willen nieuwe regels voor kunstmatige intelligentie. Aanleiding zijn waarschuwingen van twee onderzoekers van Anthropic. Zij zeggen dat de snelle opmars van kunstmatige intelligentie mogelijk tot het uitsterven van de mensheid leidt. Democraten en Republikeinen in het congres reageren bezorgd. Vier groepen willen dinsdag op Prinsjesdag demonstreren langs de route van de Glazen Koets in Den Haag. De gemeente wijst een demonstratievak aan op het Lange Voorhout. Het gaat om Dieren in Nederland, het Burgerinitiatief Groningen, de antimonarchistische groep Republiek en de Hague Peace Project. Ook de Algemene Onderwijsbond protesteert dinsdag bij de Tweede Kamer. Dan hebben we nog het weer. De rest van de dag wordt het onbestendiger met kans op motregen. Het blijft overwegend bewolkt. Er staat een matige wind uit het zuiden. De temperatuur blijft rond 15 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Iedereen en Knock Knock Who's There zal het weekend zijn dat op de deur staat te bonken. 5 uur, laten we binnen vanmiddag. En dan is er ook de vrij Meebo van Feel Good 60s en 70s. Al hebben we nu al wel heel veel zin in, hoor. Gezellig. Het is tijd voor romantiek op vrijdagmorgen. Dat zijn de Bee Gees. En how deep is your love?

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. We zitten voor je klaar. Horen we je straks? De Bellijn.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Wereldleiders herdenken op sociale media de aanslagen van 11 september 2001. Vrijdag is het 25 jaar geleden dat terroristen in New York en Washington met vliegtuigen het World Trade Center en het Pentagon invlogen. Daarbij kwamen ongeveer 3000 mensen om. Ook Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron en Andy Burnham spraken hun medeleven uit. De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland is vrijdag aangekomen op de plek van het busongeluk met Nederlanders. Ze is daar met een team en heeft contact met de lokale autoriteiten. Minister Tom Berendsen kan nog niets zeggen over de slachtoffers, de oorzaak of hun terugkeer naar Nederland. Mensen zijn verspreid over ziekenhuizen in de regio. De 60-jarige Edgar L. zegt dat hij uit zelfverdediging handelde. Hij wordt verdacht van het doodsteken van de 21-jarige Kalilu in Zwijndrecht. Dat zei hij tijdens een eerste zitting in Rotterdam. Volgens de familie is die lezing grote onzin. Het slachtoffer had meerdere steekwonden. Het forensisch onderzoek loopt nog. De autoriteit Consument en Markt vindt dat Arriva-treinen naar Parijs het economisch evenwicht op het spoor niet in gevaar brengen. Arriva wil vanaf 2028 vanuit Amersfoort en Den Haag rijden. ProRail moet nog spoorcapaciteit toewijzen. Ruimtegebrek kan de plannen verhinderen. Dan hebben we nog het weer. Het is overwegend bewolkt met kans op neerslag. De temperatuur ligt nu op 15 graden en schommelt de rest van de dag rond de 16 graden. Er staat een matige wind uit het zuid-zuidwesten. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.

Albert Hammond, I don't want to die in an air disaster. Ja, wie wel, hè? Vrijdagmorgen, goedemorgen. Het is het weekend van Feel Good, 60s en 70s. Het zit er allemaal aan te komen. De vrolijke vrijdag is aan. En er is liefde in de lucht. Jump

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Wereldleiders herdenken op sociale media de aanslagen van 11 september 2001. Vrijdag is het 25 jaar geleden dat terroristen in New York en Washington met vliegtuigen het World Trade Center en het Pentagon invlogen. Daarbij kwamen ongeveer 3000 mensen om. Ook Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron en Andy Burnham spraken hun medeleven uit. De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland is vrijdag aangekomen op de plek van het busongeluk met Nederlanders. Ze is daar met een team en heeft contact met de lokale autoriteiten. Minister Tom Berendsen kan nog niets zeggen over de slachtoffers, de oorzaak of hun terugkeer naar Nederland. Mensen zijn verspreid over ziekenhuizen in de regio. De 60-jarige Edgar L. zegt dat hij uit zelfverdediging handelde. Hij wordt verdacht van het doodsteken van de 21-jarige Kalilu in Zwijndrecht. Dat zei hij tijdens een eerste zitting in Rotterdam. Volgens de familie is die lezing grote onzin. Het slachtoffer had meerdere steekwonden. Het forensisch onderzoek loopt nog. De autoriteit Consument en Markt vindt dat Arriva-treinen naar Parijs het economisch evenwicht op het spoor niet in gevaar brengen. Arriva wil vanaf 2028 vanuit Amersfoort en Den Haag rijden. ProRail moet nog spoorcapaciteit toewijzen. Ruimtegebrek kan de plannen verhinderen. Dan hebben we nog het weer. Het is overwegend bewolkt met kans op neerslag. De temperatuur ligt nu op 15 graden en schommelt de rest van de dag rond de 16 graden. Er staat een matige wind uit het zuid-zuidwesten. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Gloria Gaynor met I Will Survive. Waarom zou je zo'n plaat eigenlijk nog aan- of afkondigen? Dat weet iedereen toch wel. Maar ja, dat zou voor de volgende ook kunnen gelden. En ze hebben wij niks mee te doen. Dat kan dus niet. Dus laten we het maar gewoon wel aankondigen. Zo blijven we aan het werk. Dit is Tom Jones op vrijdagmorgen. It's not unusual.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks?
1: De Bellijn! Op zoek naar een nieuwe auto of bedrijfswagen? Ontdek bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft de nieuwste Renault en Dacia modellen. Profiteer van scherpe acties en rij zorgeloos met private lease. Met een ruim aanbod occasions en vakkundig onderhoud ben je altijd goed onderweg. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Voor al jouw mobiliteit.
2: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
3: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Het Internationaal Energieagentschap heeft de verwachting voor de wereldwijde vraag naar olie verder verlaagd. Het verwacht dat het verbruik in 2026 met 2,5 miljoen vaten per dag daalt, meer dan eerder voorspeld. De hogere prijzen komen door de escalatie in het Midden-Oosten. Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid adviseert mensen om onder een klamboe te slapen om besmetting met het West Nile-virus te voorkomen. Afgelopen week kwamen er 9 gevallen bij en steeg het dodental naar 3. Het ministerie informeert zorgverleners over symptomen, maar vindt een brede campagne niet nodig. Reisorganisatie Oat doet geen uitspraken over de busreis in het Zwitserse Graubünden, waarbij 5 mensen omkwamen en 40 gewond raakten. Oat zegt om privacyredenen niets over de reizigers en opstappunten. Voor informatie verwijst Oat naar de branchevereniging voor reisondernemingen. De provincies hebben alsnog het convenant over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen ondertekend. Ze ontbraken bij de ondertekening in juli omdat de provinciale colleges nog moesten instemmen. In deelconvenanten komen reductiedoelen per sector. Het kabinet heeft daarvoor 250 miljoen euro gereserveerd. Dan hebben we nog het weer. De rest van de dag wordt het wat onbestendiger met kans op een bui. Het blijft overwegend bewolkt. De temperatuur ligt rond 17 graden. Er staat een matige wind uit het zuid-zuidwesten. Op dit moment is het 16 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.

Een van de vele erotische gewaden liedjes van Marvin Gaye. I Want You was dat hier op de lunch. Het hele team lekker aan de snackjes. En zo kruipen we langzaam richting het weekend. Jawel, het is de vrolijke vrijdag van Feel Good 60s en 70s. En hier is ABBA.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Het Internationaal Energieagentschap heeft de verwachting voor de wereldwijde vraag naar olie verder verlaagd. Het verwacht dat het verbruik in 2026 met 2,5 miljoen vaten per dag daalt, meer dan eerder voorspeld. De hogere prijzen komen door de escalatie in het Midden-Oosten. Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid adviseert mensen om onder een klamboe te slapen, om besmetting met het West Nile-virus te voorkomen. Afgelopen week kwamen er 9 gevallen bij en steeg het dodental naar 3. Het ministerie informeert zorgverleners over symptomen, maar vindt een brede campagne niet nodig. Reisorganisatie Oat doet geen uitspraken over de busreis in het Zwitserse Graubünden, waarbij 5 mensen omkwamen en 40 gewond raakten. Oat zegt om privacyredenen niets over de reizigers en opstappunten. Voor informatie verwijst Oat naar de branchevereniging voor reisondernemingen. De provincies hebben alsnog het convenant over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen ondertekend. Ze ontbraken bij de ondertekening in juli, omdat de provinciale colleges nog moesten instemmen. In deelconvenanten komen reductiedoelen per sector. Het kabinet heeft daarvoor 250 miljoen euro gereserveerd. Dan hebben we nog het weer. De rest van de dag wordt het wat onbestendiger, met kans op een bui. Het blijft overwegend bewolkt. De temperatuur ligt rond 17 graden. Er staat een matige wind uit het zuid-zuidwesten. Op dit moment is het 16 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

En het prachtige Another Day. Het is bijna 1 uur. Ik ga even een breekje nemen. En ik ben er zo meteen om 4 uur weer om het officiële weekend openingsgebeuren te laten plaatsvinden. Hebben we zin in. Dit is Jai Coltrane. Ik spreek je om 4 uur voor.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks? De
1: Bellijn! We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Op een uitgebrande veerboot in de Filipijnen zijn meerdere lichamen gevonden. De kustwacht zegt nog niet om hoeveel mensen het gaat. Het dodental staat op 5. Er waren 117 passagiers en 17 bemanningsleden aan boord. Bijna 90 mensen worden vermist. De oorzaak van de brand is nog niet vastgesteld. De autoriteit Consumenten en Markt vindt dat Arriva-treinen naar Parijs het economisch evenwicht op het spoor niet in gevaar brengen. Arriva wil vanaf 2028 vanuit Amersfoort en Den Haag naar Parijs rijden. De plannen zijn nog niet zeker. ProRail moet de spoorcapaciteit toewijzen en er kan te weinig ruimte zijn. Het Internationaal Energieagentschap verwacht een sterkere daling van de vraag naar olie. In 2026 gaat het om 2,5 miljoen vaten per dag tegen 1,6 miljoen eerder. Hogere brandstofprijzen door geweld in het Midden-Oosten en aanvallen op Russische raffinaderijen drukken de vraag. Bij een busongeluk nabij het Zwitserse Susch zijn donderdag 5 mensen omgekomen. Het ging om een Nederlandse touringcar met 45 volwassen inzittenden. 40 mensen raakten gewond, van wie 3 zwaar gewond. De kantonregering van Graubünden wenst de slachtoffers en hun naasten veel sterkte. Dan nog het weer. Het blijft de rest van de dag overwegend bewolkt, met kans op een bui. De temperatuur schommelt rond 18 graden. Er staat een matige zuidwestenwind. Op dit moment is het 17 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Op zoek naar slim elektrisch rijden. De nieuwe elektrische Renault Twingo staat nu bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Compact, slim en klaar voor de toekomst. Kom langs voor een proefrit. Ontdek hoe je geld verdient met Vehicle to Grid. En rijd al vanaf €194 per maand met het Renault Relax plan. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Let op, geld lenen kost geld.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Op een uitgebrande veerboot in de Filipijnen zijn meerdere lichamen gevonden. De kustwacht zegt nog niet om hoeveel mensen het gaat. Het dodental staat op 5. Er waren 117 passagiers en 17 bemanningsleden aan boord. Bijna 90 mensen worden vermist. De oorzaak van de brand is nog niet vastgesteld. De autoriteit Consumenten en Markt vindt dat Arriva-treinen naar Parijs het economisch evenwicht op het spoor niet in gevaar brengen. Arriva wil vanaf 2028 vanuit Amersfoort en Den Haag naar Parijs rijden. De plannen zijn nog niet zeker. ProRail moet de spoorcapaciteit toewijzen en er kan te weinig ruimte zijn. Het Internationaal Energieagentschap verwacht een sterkere daling van de vraag naar olie. In 2026 gaat het om 2,5 miljoen vaten per dag tegen 1,6 miljoen eerder. Hogere brandstofprijzen door geweld in het Midden-Oosten en aanvallen op Russische raffinaderijen drukken de vraag. Bij een busongeluk nabij het Zwitserse Susch zijn donderdag 5 mensen omgekomen. Het ging om een Nederlandse touringcar met 45 volwassen inzittenden. 40 mensen raakten gewond, van wie 3 zwaar gewond. De kantonregering van Graubünden wenst de slachtoffers en hun naasten veel sterkte. Dan nog het weer. Het blijft de rest van de dag overwegend bewolkt, met kans op een bui. De temperatuur schommelt rond 18 graden. Er staat een matige zuidwestenwind. Op dit moment is het 17 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Op een uitgebrande veerboot in de Filipijnen zijn meerdere lichamen gevonden. De kustwacht zegt nog niet om hoeveel mensen het gaat. Het dodental staat op 5. Er waren 117 passagiers en 17 bemanningsleden aan boord. Bijna 90 mensen worden vermist. De oorzaak van de brand is nog niet vastgesteld. De autoriteit Consumenten en Markt vindt dat Arriva-treinen naar Parijs het economisch evenwicht op het spoor niet in gevaar brengen. Arriva wil vanaf 2028 vanuit Amersfoort en Den Haag naar Parijs rijden. De plannen zijn nog niet zeker. ProRail moet de spoorcapaciteit toewijzen en er kan te weinig ruimte zijn. Het Internationaal Energieagentschap verwacht een sterkere daling van de vraag naar olie. In 2026 gaat het om 2,5 miljoen vaten per dag tegen 1,6 miljoen eerder. Hogere brandstofprijzen door geweld in het Midden-Oosten en aanvallen op Russische raffinaderijen drukken de vraag. Bij een busongeluk nabij het Zwitserse Susch zijn donderdag 5 mensen omgekomen. Het ging om een Nederlandse touringcar met 45 volwassen inzittenden. 40 mensen raakten gewond, van wie 3 zwaar gewond. De kantonregering van Graubünden wenst de slachtoffers en hun naasten veel sterkte. Dan nog het weer. De komende uren wordt het onbestendiger met kans op een bui. Het blijft overwegend bewolkt. De temperatuur loopt op van 17 naar ongeveer 18 graden. Er staat een matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Op een uitgebrande veerboot in de Filipijnen zijn meerdere lichamen gevonden. De kustwacht zegt nog niet om hoeveel mensen het gaat. Het dodental staat op 5. Er waren 117 passagiers en 17 bemanningsleden aan boord. Bijna 90 mensen worden vermist. De oorzaak van de brand is nog niet vastgesteld. De autoriteit Consumenten en Markt vindt dat Arriva-treinen naar Parijs het economisch evenwicht op het spoor niet in gevaar brengen. Arriva wil vanaf 2028 vanuit Amersfoort en Den Haag naar Parijs rijden. De plannen zijn nog niet zeker. ProRail moet de spoorcapaciteit toewijzen en er kan te weinig ruimte zijn. Het Internationaal Energieagentschap verwacht een sterkere daling van de vraag naar olie. In 2026 gaat het om 2,5 miljoen vaten per dag tegen 1,6 miljoen eerder. Hogere brandstofprijzen door geweld in het Midden-Oosten en aanvallen op Russische raffinaderijen drukken de vraag. Bij een busongeluk nabij het Zwitserse Susch zijn donderdag 5 mensen omgekomen. Het ging om een Nederlandse touringcar met 45 volwassen inzittenden. 40 mensen raakten gewond, van wie 3 zwaar gewond. De kantonregering van Graubünden wenst de slachtoffers en hun naasten veel sterkte. Dan nog het weer. De komende uren wordt het onbestendiger met kans op een bui. Het blijft overwegend bewolkt. De temperatuur loopt op van 17 naar ongeveer 18 graden. Er staat een matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Een vast gascontract kost consumenten nu het hoogste tarief in 3 jaar. Dat meldt de autoriteit Consumentenmarkt. Vaste elektriciteitscontracten werden ongeveer 1,5% duurder. Gas werd in een maand ongeveer 4% duurder door hogere groothandelsprijzen die opliepen door de Iran-oorlog en spanningen in het Midden-Oosten. De autoriteit Consumentenmarkt vindt dat Arriva in principe treinen van Amersfoort en Den Haag naar Parijs mag laten rijden. Volgens de toezichthouder komt het economisch evenwicht van de Nederlandse spoorwegen niet in gevaar. Arriva wil in 2028 beginnen, maar moet nog spoorcapaciteit aanvragen bij ProRail. Staatssecretaris Silvio Erkens scherpt de regels voor dierenwelzijn aan. Vanaf 2028 mogen geen koloniekooien voor kippen worden gebouwd. De regels gaan voor alle runderen gelden. Het verbod op vastgebonden koeien gaat pas in 2040 in. Biggen vanaf 7 dagen moeten altijd water hebben. Staatssecretaris Willemijn Aerts wil samen met Spanje in Brussel pleiten voor een minimumleeftijd voor sociale media. De Europese Unie moet de hoogte bepalen. Aerts is voor 15 jaar. Dezelfde regels moeten in alle lidstaten gelden. Leeftijdsverificatie moet privacyvriendelijk worden geregeld. Dan nog het weer. De rest van de dag blijft neerslag mogelijk. Het is overwegend bewolkt met een matige wind uit het zuidwesten. De temperatuur ligt rond 18 graden en blijft daar ongeveer bij. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Op zoek naar een nieuwe auto of bedrijfswagen? Ontdek bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft de nieuwste Renault en Dacia modellen. Profiteer van scherpe acties en rij zorgeloos met private lease. Met een ruim aanbod occasions en vakkundig onderhoud ben je altijd goed onderweg. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Voor al jouw mobiliteit.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Een vast gascontract kost consumenten nu het hoogste tarief in 3 jaar. Dat meldt de autoriteit Consument en Markt. Vaste elektriciteitscontracten werden ongeveer 1,5% duurder. Gas werd in een maand ongeveer 4% duurder door hogere groothandelsprijzen die opliepen door de Iran-oorlog en spanningen in het Midden-Oosten. De autoriteit Consument en Markt vindt dat Arriva in principe treinen van Amersfoort en Den Haag naar Parijs mag laten rijden. Volgens de toezichthouder komt het economisch evenwicht van de Nederlandse spoorwegen niet in gevaar. Arriva wil in 2028 beginnen, maar moet nog spoorcapaciteit aanvragen bij ProRail. Staatssecretaris Silvio Erkens scherpt de regels voor dierenwelzijn aan. Vanaf 2028 mogen geen koloniekooien voor kippen worden gebouwd. De regels gaan voor alle runderen gelden. Het verbod op vastgebonden koeien gaat pas in 2040 in. Biggen vanaf 7 dagen moeten altijd water hebben. Staatssecretaris Willemijn Aerts wil samen met Spanje in Brussel pleiten voor een minimumleeftijd voor sociale media. De Europese Unie moet de hoogte bepalen. Aerts is voor 15 jaar. Dezelfde regels moeten in alle lidstaten gelden. Leeftijdsverificatie moet privacyvriendelijk worden geregeld. Dan nog het weer. De rest van de dag blijft neerslag mogelijk. Het is overwegend bewolkt met een matige wind uit het zuidwesten. De temperatuur ligt rond 18 graden en blijft daar ongeveer bij. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. We zitten voor je klaar. Horen we je straks? De Bellijn.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Een Amsterdamse wijkagent doet aangifte van smaad en laster tegen PVV-kamerlid Marjolein Faber. Tijdens een debat zei Faber dat de agent van Marokkaanse afkomst niet neutraal zou zijn. De politie Amsterdam noemt die uitspraken ongepast. De agent zegt dat zijn loyaliteit en integriteit publiekelijk in twijfel zijn getrokken. De politie gaat in aanloop naar de jaarwisseling meer controleren op vuurwerk dan in voorgaande jaren. Dat zegt korpschef Jannie Knol van de Nationale Politie. Sinds 1 augustus geldt in Nederland een algeheel vuurwerkverbod. De politie controleert extra aan de grenzen en zet camera's en drones in. Ook lokaal wordt meer ingezet. Vaste gascontracten zijn momenteel het duurst in 3 jaar. Volgens de autoriteit Consumentenmarkt stegen de gastarieven afgelopen maand met ongeveer 4%. Ook vaste elektriciteitscontracten werden 1,5% duurder. De Europese gasprijs staat op ongeveer 80 euro per megawattuur. Het kabinet wil uitbreidingen van het stroomnet sneller mogelijk maken. Vergunningprocedures worden geschrapt of vereenvoudigd. Bezwaren tegen nieuwe stations worden voortaan direct door de Raad van State behandeld. Ook wil het kabinet bedrijven hun piekverbruik laten verplaatsen, zodat ruimte op het net ontstaat. Dan nog het weer. Er is de rest van de dag kans op neerslag. Het blijft overwegend bewolkt met een matige wind uit het west-zuidwesten. De temperatuur blijft stabiel rond 18 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: In het westen van het land staan voornamelijk kortere files die zo'n 5 à 10 minuten vertraging opleveren. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht sta je nu wel een kwartier vast tussen Zoetermeer en Zevenhuizen door een pechgeval. De rechterrijstrook is dicht.

0: Albrechtseplein en Rotterdam Delfshaven.
1: Erwin van der Brie.
2: Vrijdagmiddag net 4 uur geweest en Viva la France gelijk al hier met Julie en Claire. Très bien.

Heerlijke vrolijkheid van de Blue Mink hier op vrijdagmiddag. Zo raak je automatisch toch al een beetje in het sfeertje van het weekend. En mensen, we zijn er bijna nog minder dan een uur. En het is 5 uur. En dan gaat hij toch echt beginnen, hoor. De vrijmibo van Feel Good 60s en 70s. Even opwarmen voor het weekend met deze van Steely Dan.

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

kaart. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer en laat me blijven wie ik ben.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Een Amsterdamse wijkagent doet aangifte van smaad en laster tegen PVV-kamerlid Marjolein Faber. Tijdens een debat zei Faber dat de agent van Marokkaanse afkomst niet neutraal zou zijn. De politie Amsterdam noemt die uitspraken ongepast. De agent zegt dat zijn loyaliteit en integriteit publiekelijk in twijfel zijn getrokken. De politie gaat in aanloop naar de jaarwisseling meer controleren op vuurwerk dan in voorgaande jaren. Dat zegt korpschef Jannie Knol van de Nationale Politie. Sinds 1 augustus geldt in Nederland een algeheel vuurwerkverbod. De politie controleert extra aan de grenzen en zet camera's en drones in. Ook lokaal wordt meer ingezet. Vaste gascontracten zijn momenteel het duurst in 3 jaar. Volgens de autoriteit Consumentenmarkt stegen de gastarieven afgelopen maand met ongeveer 4%. Ook vaste elektriciteitscontracten werden 1,5% duurder. De Europese gasprijs staat op ongeveer 80 euro per megawattuur. Het kabinet wil uitbreidingen van het stroomnet sneller mogelijk maken. Vergunningprocedures worden geschrapt of vereenvoudigd. Bezwaren tegen nieuwe stations worden voortaan direct door de Raad van State behandeld. Ook wil het kabinet bedrijven hun piekverbruik laten verplaatsen, zodat ruimte op het net ontstaat. Dan nog het weer. Er is de rest van de dag kans op neerslag. Het blijft overwegend bewolkt met een matige wind uit het west-zuidwesten. De temperatuur blijft stabiel rond 18 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Verkeer op de A4 moet momenteel heel veel geduld hebben van Amsterdam naar Rotterdam, want er is bij Rijswijk een ongeluk gebeurd en 3 rijstroken zijn daar dicht. De vertraging is opgelopen tot meer dan een uur. Op de A16 van Rotterdam naar Breda sta je bij Rotterdam-Feyenoord een kwartier in de file door een pechgeval. De rechterrijstrook is dicht. Verder is het druk op de A20. Richting Gouda heb je bij Moordrecht 10 minuten oponthoud. En naar Hoek van Holland rijdt het ook langzaam bij Rotterdam-Delfshaven. Ook daar is de vertraging zo'n 10 minuten.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Het blijft prachtig, deze versie van Just The Way You Are. Barry White was dat hier. Ja, ja, het is bijna 5 uur, mensen. De laatste minuutjes zijn aan het wegtikken. En wij rollen dus al meteen in een nieuw weekend in augustus. Gaan we vieren van 5 tot 7 op de Vrijmibo van Feel Good 60s en 70s. En dit is Rock and Roll van de Police. Het is Roxanne.
1: Roxanne.

0: Op zoek naar slim elektrisch rijden. De nieuwe elektrische Renault Twingo staat nu bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Compact, slim en klaar voor de toekomst. Kom langs voor een proefrit. Ontdek hoe je geld verdient met Vehicle to Grid. En rijd al vanaf €194 per maand met het Renault Relax plan. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Let op, geld lenen kost geld.
1: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. En bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
2: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
3: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Netbeheerders zijn blij met een wetgevingspakket dat uitbreidingen van het stroomnet sneller moet maken. Staatssecretaris Joannes de Bat noemt de aanpak van netcongestie een absolute topprioriteit. Netbeheer Nederland zegt dat ook investeringen in de energieinfrastructuur nodig blijven. De Noorse prinses Astrid is vrijdag op 94-jarige leeftijd overleden. Dat meldt het Noorse Hof. Astrid was de oudere zus van koning Harald die eind augustus overleed en deze week werd begraven. De prinses was woensdag nog aanwezig bij zijn uitvaart. Volgens het Hof is ze vredig ingeslapen. De herdenking van de aanslagen op het World Trade Center is begonnen in New York. Alle nog levende oud-presidenten en vicepresident J.D. Vance zijn aanwezig. President Donald Trump ontbreekt. Op de plek van de torens worden geen toespraken gehouden. Nabestaanden lezen de namen voor van bijna 3000 slachtoffers. De Nederlanders die donderdag licht verwond raakten bij het busongeluk in Zwitserland mogen vermoedelijk vrijdag het ziekenhuis verlaten. Eurocross verwacht dat. De gewonden waren naar verschillende ziekenhuizen in de regio gebracht. De hulporganisatie ondersteunt hen bij hun terugreis naar Nederland. Bij het ongeluk vielen 5 doden en 40 gewonden. 10 mensen raakten zwaar of middelzwaar gewond. Dan nog het weer. Neerslag blijft de rest van de dag mogelijk. Het is overwegend bewolkt. Er waait een matige wind uit het west-zuidwesten. De temperatuur blijft rond 18 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
4: Erwin van der Bliek.
5: Ah, lekker man, ik mag het weer zeggen. Je weekend is

John Denver en het prachtige Calypso. Een mooie plaat om je weekend mee in te rollen. Goedemiddag, de Vrijmibo is begonnen. Hapjes, drankjes en fijne platen. We vieren een nieuw weekend in augustus. Welkom in je weekend. Dit is Olivia Newton-John.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Netbeheerders zijn blij met een wetgevingspakket dat uitbreidingen van het stroomnet sneller moet maken. Staatssecretaris Joannes de Bat noemt de aanpak van netcongestie een absolute topprioriteit. Netbeheer Nederland zegt dat ook investeringen in de energieinfrastructuur nodig blijven. De Noorse prinses Astrid is vrijdag op 94-jarige leeftijd overleden. Dat meldt het Noorse Hof. Astrid was de oudere zus van koning Harald, die eind augustus overleed en deze week werd begraven. De prinses was woensdag nog aanwezig bij zijn uitvaart. Volgens het Hof is ze vredig ingeslapen. De herdenking van de aanslagen op het World Trade Center is begonnen in New York. Alle nog levende oud-presidenten en vicepresident J.D. Vance zijn aanwezig. President Donald Trump ontbreekt. Op de plek van de torens worden geen toespraken gehouden. Nabestaanden lezen de namen voor van bijna 3000 slachtoffers. De Nederlanders die donderdag licht verwond raakten bij het busongeluk in Zwitserland mogen vermoedelijk vrijdag het ziekenhuis verlaten. Eurocross verwacht dat. De gewonden waren naar verschillende ziekenhuizen in de regio gebracht. De hulporganisatie ondersteunt hen bij hun terugreis naar Nederland. Bij het ongeluk vielen 5 doden en 40 gewonden. 10 mensen raakten zwaar of middelzwaar gewond. Dan nog het weer. Neerslag blijft de rest van de dag mogelijk. Het is overwegend bewolkt. Er waait een matige wind uit het west-zuidwesten. De temperatuur blijft rond 18 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: In het westen van het land staan voornamelijk kortere files die een paar minuten vertraging opleveren. Maar de A4 is al de hele middag een uitschieter. Van Amsterdam naar Rotterdam sta je nu nog 40 minuten vast tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. Na meerdere pechgevallen zijn wel alle rijstroken nu open. Op de A44 is het intussen ook vastgelopen. Van Amsterdam naar Den Haag tussen Leiden en Wassenaar. Vertraging is een kwartier. De A20 naar Hoek van Holland sta je ook nog bijna een kwartier in de file tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Luister een hele liedje. Dat was Donna Summer op Feel Good 60s en 70s. En Could It Be Magic? Nou, zeker magisch wat onze catering ons allemaal weer voorschotelt vandaag. Ja, we hebben wel het gevoel dat we het weekend inrollen, zeg. Het is de vrijwibo van Feel Good 60s en 70s. Mocht je ook aan een hapje en een drankje zitten om het weekend in te wijden, joh, geniet er lekker van. Ik heb er fijne muziek voor je nog tot 7 uur op onze vrijwibo. On the Border was een grote hit voor de beste man. Maar de allergrootste hit die scoorde in de jaren 70... ga je nu horen op onze fijne zender. Al Stewart, liedje over de Chinese jaartelling. Dit is The Year of the Cat.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De beurzen in New York zijn hoger geopend. Oracle won 2% na hogere omzet en winst in het afgelopen kwartaal. De inflatie in de Verenigde Staten bleef in augustus stabiel op 3,4%. De Dow Jones steeg 1,2%, de brede S&P 500 1% en de Nasdaq ook 1%. De Franse miljardair Bernard Arnault staat niet langer in de top 10 van rijkste mensen ter wereld. Zijn vermogen is volgens Bloomberg gedaald naar 143 miljard dollar. De vraag naar luxemerken van zijn bedrijf LVMH nam af door het conflict in het Midden-Oosten. Belegger Warren Buffett staat nu op plek 10. Netbeheerders zijn blij met een wetgevingspakket dat uitbreidingen van het stroomnet sneller moet maken. Staatssecretaris Joannes de Bat noemt de aanpak van netcongestie een absolute topprioriteit. Netbeheer Nederland zegt dat ook investeringen in de energieinfrastructuur nodig blijven. De Noorse prinses Astrid is vrijdag op 94-jarige leeftijd overleden. Dat meldt het Noorse Hof. Astrid was de oudere zus van koning Harald, die eind augustus overleed en deze week werd begraven. De prinses was woensdag nog aanwezig bij zijn uitvaart. Volgens het hof is ze vredig ingeslapen. Dan nog het weer. De komende uur is af en toe neerslag mogelijk, al blijft het op veel momenten droog. De zon wisselt af met wolkenvelden en staat een matige wind uit het westen. De temperatuur blijft rond 18 graden schommelen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: De meeste files leveren nog maar een paar minuten vertraging op. Het is nog wel wat drukker op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen Hoogmade en Rijswijk heb je al met al nog een kwartier vertraging. En op de A20 naar Hoek van Holland sta je nog zo'n 10 minuten in de file tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven.

Mooi stukje Harmony op vrijdagavond. The Rugrats waren dat hier en You're the Reason Why. Welkom, mijn laatste uurtje radio van de week gaat beginnen. Het restantje van de Vrij Mibo, dat gaan we vieren tot 7 uur hier op Feel Good 60s en 70s. Dit is Queen en You're My Best Friend.

toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks? De
1: Bellijn! Op zoek naar een nieuwe auto of bedrijfswagen? Ontdek bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft de nieuwste Renault en Dacia-modellen. Profiteer van scherpe acties en rij zorgeloos met private lease. Met een ruim aanbod occasions en vakkundig onderhoud ben je altijd goed onderweg. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Voor al jouw mobiliteit.
2: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
3: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De beurzen in New York zijn hoger geopend. Oracle won 2% na hogere omzet en winst in het afgelopen kwartaal. De inflatie in de Verenigde Staten bleef in augustus stabiel op 3,4%. De Dow Jones steeg 1,2%, de brede S&P 500 1% en de Nasdaq ook 1%. De Franse miljardair Bernard Arnault staat niet langer in de top 10 van rijkste mensen ter wereld. Zijn vermogen is volgens Bloomberg gedaald naar 143 miljard dollar. De vraag naar luxemerken van zijn bedrijf LVMH nam af door het conflict in het Midden-Oosten. Belegger Warren Buffett staat nu op plek 10. Netbeheerders zijn blij met een wetgevingspakket dat uitbreidingen van het stroomnet sneller moet maken. Staatssecretaris Joannes de Bat noemt de aanpak van netcongestie een absolute topprioriteit. Netbeheer Nederland zegt dat ook investeringen in de energieinfrastructuur nodig blijven. De Noorse prinses Astrid is vrijdag op 94-jarige leeftijd overleden. Dat meldt het Noorse Hof. Astrid was de oudere zus van koning Harald, die eind augustus overleed en deze week werd begraven. De prinses was woensdag nog aanwezig bij zijn uitvaart. Volgens het Hof is ze vredig ingeslapen. Dan nog het weer. De komende uur is af en toe neerslag mogelijk, al blijft het op veel momenten droog. De zon wisselt af met wolkenvelden en staat een matige wind uit het westen. De temperatuur blijft rond 18 graden schommelen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
4: Er staat nog één file die 5 minuten vertraging oplevert. Het gaat om de A16 van Rotterdam naar Breda tussen Rotterdam-Kralingen en knooppunt Ridderkerk. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht.
2: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De beurzen in New York zijn hoger geopend. Oracle won 2% na hogere omzet en winst in het afgelopen kwartaal. De inflatie in de Verenigde Staten bleef in augustus stabiel op 3,4%. De Dow Jones steeg 1,2%, de brede S&P 500 1% en de Nasdaq ook 1%. De Franse miljardair Bernard Arnault staat niet langer in de top 10 van rijkste mensen ter wereld. Zijn vermogen is volgens Bloomberg gedaald naar 143 miljard dollar. De vraag naar luxemerken van zijn bedrijf LVMH nam af door het conflict in het Midden-Oosten. Belegger Warren Buffett staat nu op plek 10. Netbeheerders zijn blij met een wetgevingspakket dat uitbreidingen van het stroomnet sneller moet maken. Staatssecretaris Joannes de Bat noemt de aanpak van netcongestie een absolute topprioriteit. Netbeheer Nederland zegt dat ook investeringen in de energieinfrastructuur nodig blijven. De Noorse prinses Astrid is vrijdag op 94-jarige leeftijd overleden. Dat meldt het Noorse Hof. Astrid was de oudere zus van koning Harald, die eind augustus overleed en deze week werd begraven. De prinses was woensdag nog aanwezig bij zijn uitvaart. Volgens het Hof is ze vredig ingeslapen. Dan nog het weer. De komende uur is af en toe neerslag mogelijk, al blijft het op veel momenten droog. De zon wisselt af met wolkenvelden en staat een matige wind uit het westen. De temperatuur blijft rond 18 graden schommelen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Er staat nog file door een ongeluk op de A16 van Rotterdam naar Breda. Bij de Van Brienen Noordbrug staat 3 kilometer file door de bergingswerkzaamheden. De vertraging is iets meer dan 5 minuten. Er is 1 rijstrook dicht.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De beurzen in New York zijn hoger geopend. Oracle won 2% na hogere omzet en winst in het afgelopen kwartaal. De inflatie in de Verenigde Staten bleef in augustus stabiel op 3,4%. De Dow Jones steeg 1,2%, de brede S&P 500 1% en de Nasdaq ook 1%. De Franse miljardair Bernard Arnault staat niet langer in de top 10 van rijkste mensen ter wereld. Zijn vermogen is volgens Bloomberg gedaald naar 143 miljard dollar. De vraag naar luxemerken van zijn bedrijf LVMH nam af door het conflict in het Midden-Oosten. Belegger Warren Buffett staat nu op plek 10. Netbeheerders zijn blij met een wetgevingspakket dat uitbreidingen van het stroomnet sneller moet maken. Staatssecretaris Johannes de Bat noemt de aanpak van netcongestie een absolute topprioriteit. Netbeheer Nederland zegt dat ook investeringen in de energieinfrastructuur nodig blijven. De Noorse prinses Astrid is vrijdag op 94-jarige leeftijd overleden. Dat meldt het Noorse Hof. Astrid was de oudere zus van koning Harald, die eind augustus overleed en deze week werd begraven. De prinses was woensdag nog aanwezig bij zijn uitvaart. Volgens het Hof is ze vredig ingeslapen. Dan nog het weer. De komende uur is af en toe neerslag mogelijk, al blijft het op veel momenten droog. De zon wisselt af met wolkenvelden en staat een matige wind uit het westen. De temperatuur blijft rond 18 graden schommelen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De beurzen in New York zijn hoger geopend. Oracle won 2% na hogere omzet en winst in het afgelopen kwartaal. De inflatie in de Verenigde Staten bleef in augustus stabiel op 3,4%. De Dow Jones steeg 1,2%, de brede S&P 500 1% en de Nasdaq ook 1%. De Franse miljardair Bernard Arnault staat niet langer in de top 10 van rijkste mensen ter wereld. Zijn vermogen is volgens Bloomberg gedaald naar 143 miljard dollar. De vraag naar luxemerken van zijn bedrijf LVMH nam af door het conflict in het Midden-Oosten. Belegger Warren Buffett staat nu op plek 10. Netbeheerders zijn blij met een wetgevingspakket dat uitbreidingen van het stroomnet sneller moet maken. Staatssecretaris Joannes de Bat noemt de aanpak van netcongestie een absolute topprioriteit. Netbeheer Nederland zegt dat ook investeringen in de energieinfrastructuur nodig blijven. De Noorse prinses Astrid is vrijdag op 94-jarige leeftijd overleden. Dat meldt het Noorse Hof. Astrid was de oudere zus van koning Harald, die eind augustus overleed en deze week werd begraven. De prinses was woensdag nog aanwezig bij zijn uitvaart. Volgens het Hof is ze vredig ingeslapen. Dan nog het weer. De komende uur is af en toe neerslag mogelijk, al blijft het op veel momenten droog. De zon wisselt af met wolkenvelden en staat een matige wind uit het westen. De temperatuur blijft rond 18 graden schommelen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Suriname en Venezuela gaan nauwer samenwerken op het gebied van onderwijs, toerisme, landbouw en de ontwikkeling van olie en gas. Dat maakte president Jennifer Simons en de waarnemend Venezolaanse president Delcy Rodriguez vrijdag bekend. Rodriguez is op staatsbezoek in Suriname, op uitnodiging van Simons. Volgens minister Melvin Bova was de aankondiging uit veiligheidsoverwegingen laat gedaan. President Donald Trump heeft bij het Pentagon de aanslagen van 11 september 2001 herdacht. Hij zei dat de wereld 25 jaar later niet meer hetzelfde is. Bij de aanslagen kwamen bijna 3000 mensen om. Trump zei ook dat Iran terrorisme steunt en geen kernwapen mag krijgen. De inspectie Leefomgeving en Transport waarschuwt dat PFAS in pesticiden het Nederlandse drinkwater bedreigt. Jaarlijks komt minstens 21.000 kilo trifluorazijnzuur vrij. De stof breekt niet af en vormt risico's voor water en gezondheid. Die risico's worden onvoldoende beheerst. Duitse luchtvaartmaatschappijen zijn boos op de regering omdat Emirates toestemming krijgt voor vluchten op een vijfde Duitse luchthaven. De maatschappij uit Dubai vliegt al op München, Düsseldorf, Frankfurt en Hamburg. De belangenorganisatie BDF noemt de toestemming een uitverkoop van Duitse banen. Vakbond Verdi noemt het besluit onverantwoordelijk. Nu nog het weer. Het weerbeeld verandert weinig. Er is een afwisseling van zon- en wolkenvelden. De matige wind komt uit het west-noordwesten. De temperatuur blijft stabiel en ligt rond 17 graden. Op dit moment is het 18 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Projectielen, waarschijnlijk drones, hebben donderdag in Saoedi-Arabië minstens 2 pompstations van een oost-westelijke oliepijpleiding geraakt. Amerikaanse regeringsfunctionarissen melden aan CNN dat de projectielen uit Irak kwamen. Het is onduidelijk wie achter de aanval zit en of de pijpleiding schade heeft opgelopen. Het Europese luchtruim was deze zomer drukker dan ooit, meldt luchtverkeersleidingsdienst Eurocontrol. Van juni tot en met augustus waren er gemiddeld 35.959 vluchten per dag, 2,4% meer dan in dezelfde periode in 2025. Op 10 juli was er een record met 37.640 vluchten. 72,6% kwam op tijd aan. De AEX-index is vrijdag met winst gesloten na verliezen eerder deze week. De Amsterdamse hoofdindex kreeg steun van dalende olieprijzen en steeg 0,5% naar 1098,76 punten. Brentolie zakte tot onder de $105 per vat. Suriname en Venezuela gaan nauwer samenwerken op het gebied van onderwijs, toerisme, landbouw en de ontwikkeling van olie en gas. Dat maakte president Jennifer Simons en de waarnemend Venezolaanse president Delcy Rodriguez vrijdag bekend. Rodriguez is op staatsbezoek in Suriname, op uitnodiging van Simons. Volgens minister Melvin Bova was de aankondiging uit veiligheidsoverwegingen laat gedaan. Nu nog het weer. De lucht is overwegend bewolkt. Er staat een matige wind uit het west-noordwesten. De temperatuur ligt rond 18 graden en blijft schommelen rond 17 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks? De
1: Bellijn! Feel good. 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Projectielen, waarschijnlijk drones, hebben donderdag in Saoedi-Arabië minstens 2 pompstations van een oost-westelijke oliepijpleiding geraakt. Amerikaanse regeringsfunctionarissen melden aan CNN dat de projectielen uit Irak kwamen. Het is onduidelijk wie achter de aanval zit en of de pijpleiding schade heeft opgelopen. Het Europese luchtruim was deze zomer drukker dan ooit, meldt luchtverkeersleidingsdienst Eurocontrol. Van juni tot en met augustus waren er gemiddeld 35.959 vluchten per dag, 2,4% meer dan in dezelfde periode in 2025. Op 10 juli was er een record met 37.640 vluchten. 72,6% kwam op tijd aan. De AEX-index is vrijdag met winst gesloten na verliezen eerder deze week. De Amsterdamse hoofdindex kreeg steun van dalende olieprijzen en steeg 0,5% naar 1098,76 punten. Brentolie zakte tot onder de $105 per vat. Suriname en Venezuela gaan nauwer samenwerken op het gebied van onderwijs, toerisme, landbouw en de ontwikkeling van olie en gas. Dat maakte president Jennifer Simons en de waarnemend Venezolaanse president Delcy Rodriguez vrijdag bekend. Rodriguez is op staatsbezoek in Suriname, op uitnodiging van Simons. Volgens minister Melvin Bova was de aankondiging uit veiligheidsoverwegingen laat gedaan. Nu nog het weer. De lucht is overwegend bewolkt. Er staat een matige wind uit het west-noordwesten. De temperatuur ligt rond 18 graden en blijft schommelen rond 17 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag hoger gesloten na 4 verliesdagen op rij. Dalende olieprijzen en stabiele inflatie in de Verenigde Staten steunden beleggers. De Dow Jones-index won 1%, de brede S&P 500 0,9% en de Nasdaq 1%. Projectielen, waarschijnlijk drones, hebben donderdag een oliepijpleidingssysteem in Saoedi-Arabië geraakt. Amerikaanse functionarissen melden aan CNN dat minstens 2 pompstations zijn beschadigd. Volgens 1 functionaris kwamen de projectielen uit Irak. De leiding is uit voorzorg stilgelegd. Het Europese luchtruim was deze zomer drukker dan ooit, meldt luchtverkeersleidingsdienst Eurocontrol. Van juni tot en met augustus waren er gemiddeld 35.959 vluchten per dag, 2,4% meer dan in dezelfde periode in 2025. Op 10 juli was er een record met 37.640 vluchten. 72,6% kwam op tijd aan. De AEX-index is vrijdag met winst gesloten na verliezen eerder deze week. De Amsterdamse hoofdindex kreeg steun van dalende olieprijzen en steeg 0,5% naar 1098,76 punten. Brentolie zakte tot onder de $105 per vat. Nu nog het weer. Het blijft de komende uren rustig en droog. De temperatuur blijft rond 16 graden. De lucht is meest bewolkt en er staat een matige wind uit het west-noordwesten. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Feel Good, 60s and 70s.
1: Zij dronk Ranja met een

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag hoger gesloten na 4 verliesdagen op rij. Dalende olieprijzen en stabiele inflatie in de Verenigde Staten steunden beleggers. De Dow Jones-index won 1%, de brede S&P 500 0,9% en de Nasdaq 1%. Projectielen, waarschijnlijk drones, hebben donderdag een oliepijpleidingssysteem in Saoedi-Arabië geraakt. Amerikaanse functionarissen melden aan CNN dat minstens 2 pompstations zijn beschadigd. Volgens 1 functionaris kwamen de projectielen uit Irak. De leiding is uit voorzorg stilgelegd. Het Europese luchtruim was deze zomer drukker dan ooit, meldt luchtverkeersleidingsdienst Eurocontrol. Van juni tot en met augustus waren er gemiddeld 35.959 vluchten per dag, 2,4% meer dan in dezelfde periode in 2025. Op 10 juli was er een record met 37.640 vluchten. 72,6% kwam op tijd aan. De AEX-index is vrijdag met winst gesloten na verliezen eerder deze week. De Amsterdamse hoofdindex kreeg steun van dalende olieprijzen en steeg 0,5% naar 1098,76 punten. Brentolie zakte tot onder de $105 per vat. Nu nog het weer. Het blijft rustig weer met lichte bewolking en een zwakke westenwind. De temperatuur ligt nu rond 16 graden en blijft stabiel rond ongeveer 15 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag hoger gesloten na 4 verliesdagen op rij. Dalende olieprijzen en stabiele inflatie in de Verenigde Staten steunden beleggers. De Dow Jones-index won 1%, de brede S&P 500 0,9% en de Nasdaq 1%. Projectielen, waarschijnlijk drones, hebben donderdag een oliepijpleidingssysteem in Saoedi-Arabië geraakt. Amerikaanse functionarissen melden aan CNN dat minstens 2 pompstations zijn beschadigd. Volgens 1 functionaris kwamen de projectielen uit Irak. De leiding is uit voorzorg stilgelegd. Het Europese luchtruim was deze zomer drukker dan ooit, meldt luchtverkeersleidingsdienst Eurocontrol. Van juni tot en met augustus waren er gemiddeld 35.959 vluchten per dag, 2,4% meer dan in dezelfde periode in 2025. Op 10 juli was er een record met 37.640 vluchten. 72,6% kwam op tijd aan. De AEX-index is vrijdag met winst gesloten na verliezen eerder deze week. De Amsterdamse hoofdindex kreeg steun van dalende olieprijzen en steeg 0,5% naar 1098,76 punten. Brentolie zakte tot onder de $105 per vat. Nu nog het weer. Het blijft rustig weer met lichte bewolking en een zwakke westenwind. De temperatuur ligt nu rond 16 graden en blijft stabiel rond ongeveer 15 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.